0: Thank you. It's 1818, angel numbers. So it's time for Guy and Hans to come in. Please, before it's 1819. Oh, okay. Here we go. Yes.
1: Yeah. Thank you very much. So, Guy.
2: Yeah.
1: Yeah. Daar begint, hè?
2: Ik wil beginnen, ja. Welkom iedereen. Ik ben vaak aangesproken deze week omdat ik bij de openingspraatje had gezegd dat ik 47 voorstellingen ging zien. Of dat dat echt was. En ik heb mezelf overtroffen, want ik heb 47,5 gedaan. Er was nog één gaatje en dan heb ik een halve voorstelling kunnen zien. Dus... Hoeveel heb jij er gezien?
3: Ik heb ze nog niet geteld, maar ik denk dat ik tot net iets minder kom. Want ik heb er een paar moeten skippen, omdat ik... Ik trok het niet meer, nee, is niet waar. Nee. Er kwam dan iets anders tussen, zeg maar.
2: En van de bijdagen kreeg ik ook de vraag van wie... Van wat vind je dan het beste en wat is jouw ranking? Dat is natuurlijk een hele lastige. Maar ik kan wel zeggen dat... We nemen altijd een groot risico, want we hebben denk ik 15% van de voorstellingen gezien en de rest zijn nieuwe dingen. Dus dat is altijd wel... Het kan ook heel erg tegenvallen. Maar dat is dus dit jaar weer niet gebeurd. Vorig jaar was het zo. Er zijn misschien we hebben heel veel gesprekken de voorbije dagen gehad met het publiek, met onze vaste... trouwe fans van dat vond ik wat minder en dat vond ik, maar dan zegt iemand anders, ja, maar nee, ik vond dat net het mooiste. En dat is denk ik... Zo zijn we begonnen met de opening, die al heel veel... Sommige mensen zeiden, ja, dat is niet mijn ding. En anderen zeiden, ja, dat is het mooiste wat ik in mijn leven gezien heb. Dus, en dan zei Tobias Kokkomans, onze vroegere dramaturg, dat is het beste wat je kan hebben als festival, dat mensen erover praten. Dat is een discussie. En ik denk dat dat is wat we de voorbije 10 dagen weer gerealiseerd hebben. Dat mensen heel veel gepraat hebben. En ja, je zei het er net ook van... voor de artiesten is het ook heel bijzonder... dat ons publiek ook zo graag praat over de voorstellingen. En dat is denk ik uniek aan dit festival.
3: Ik denk dat ik meer publiek heb gesproken dan ooit. En dat had ook wel met het weer te maken, denk ik. Ja. En dat vond ik wel bijzonder aan deze editie... dat de ochtend... Voordat de opening zou zijn, werd het ineens van ongeveer 8 graden naar 28 graden. Dat ik dacht, oh, gaat dat wel goed? Maar het was helemaal vol en het bleef eigenlijk zo. En ik denk dat het morgen echt gaat regenen en koud wordt. Maar dat was wel ook wel, dat nodigde uit om buiten te blijven hangen. Om met elkaar erover te praten in het zonnetje of onder een boom. Dus dat was wel bijzonder. Ja. Ik heb veel... En ook dat je dan mensen tegen je zeggen, ja, ik ben hier voor het eerst. En een paar jaar zie ik die O al. En ik heb nu toch gedacht, ik ga een keer kijken. En ik koop een 3-rittenkaart. En ik heb nu zulke mooie dingen, zulke verschillende dingen gezien. Ik wist niet dat het festival zo was, zeg maar. En dat was voor mij wel een soort rode draad. Ik vind dat heel moeilijk uit te leggen wat er, zeg maar, een ervaring van O is. Je kunt het wel uitleggen, maar ja, dat raakt het niet echt. En heel veel mensen, en ook onze vaste mensen, zeggen altijd... ja, je moet gewoon een keer gaan en het meemaken. En dan, nou ja, dan kan je het ervaren en dan blijf je komen. Dat is blijkbaar wat vaak gebeurd is. Ja. Vond ik dit jaar wel bijzonder.
2: Ja, ik denk ook dat het leuke dat we van ons publiek terugkrijgen... is dat ze toch nog steeds verrast zijn. Ook al denken ze dat ze hun eigen stad goed kennen. Ja. Dat nog altijd... ik denk dat dat dan een groot krediet voor Leek is... om nog altijd... hele fijne nieuwe locaties te vinden. Of mensen die mij gesproken hebben... ja, we zijn in die Hunter Douglas. Ben ik ooit... heb ik gewerkt of ik heb daarmee te maken gehad... en dan nu terug binnen te komen. En dat is natuurlijk ook bij het hele Metropolis-project... in gebouwen binnen te komen waar je voorbij loopt. En dat is voor mij ook het fijne... dat hier nog altijd te kunnen doen in deze stad. Want ik denk dat dat ook vrij uniek is... dat dat kan in deze stad. Ik heb geen ranking nog voor mezelf gemaakt, maar ik wil wel 2 dingen delen. Waarschijnlijk de meest emotionele momenten voor mij was na de voorstelling van de Oekraïense makers. ik weet niet, ja, ik heb het wel aan veel mensen verteld, maar het was wel best heftig, de Oekraïense voorstelling. Omdat de dag dat ze hier aankwamen, was 2 dagen daarvoor hun repetitieruimte gebombardeerd in Kiev. Want ze hebben deze voorstelling in Kiev gemaakt. En toen ze hier dan waren, de tweede dag, was heel hun depot met al hun requisieten en kostuums gebombardeerd van een voorstelling van Tsjernobyldorf, die we ook ooit gemaakt hebben. Maar zij hadden zoiets van, dat is allemaal maar materieel. Wij zijn hier, wij vinden dit onze tweede thuis. En de meesten waren al naar bed, maar Liek en ik waren hier nog. En dat ze dan ons een danklied begonnen te zingen met z'n allen, dat was gewoon zo ontroerend dat die mensen dan zeggen van, ja, het is dankzij jullie dat wij hier staan. En dat is een, ik heb het in het begin gezegd, dat is het minste wat wij kunnen doen. Maar dat je dan zoiets terugkrijgt, dat is wel een heel bijzonder moment. Een ander moment, we hadden 4 dagen heel veel professionals uit de hele wereld, van Kopenhagen tot Sydney over de vloer.
3: Mexico,
2: ja. Programmeurs. Maar ook veel makers. We hadden donderdagochtend een soort evaluatiegesprek. Wat zij ervan vonden. En er was inderdaad die Mexicaanse dame.
3: Sorry,
2: wat
3: wil ik het zeggen?
2: Nee, we hebben niet afgesproken wat we gaan zeggen. Dus, die Mexicaanse maakster die woont in Amerika nu. Die is een van de awardwinners van de wedstrijd die we elke 2 jaar doen. Dan worden er 6 stukken. Uit 500 stukken uit heel de wereld geselecteerd. En die mensen waren ook hier. En zij zei, ja, ik loop hier rond en ik denk al heel mijn leven dat ik een alien ben. Als ik in Mexico of Amerika... Maar als ik hier ben, dan denk ik dat jullie allemaal aliens zijn. Met deze rare stukken die jullie allemaal presenteren. Maar ik voel mij hier wel thuis. En dus, we hebben het ook al net gezegd over het familiegevoel. I want to belong to this family, zei ze. Dat is wel heel, heel mooi.
3: Zij ging overigens naar Oerol hierna. Hè? Dus ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat dan ervaart. Ja. Ja. Ja, het is toch grappig dat je hebt het nu over 2 momenten die ik ook wel voelde. Maar soms komt ook zo een emotie heel onverwacht. Wij waren vanochtend, jij was daar ook, bij een O-date hier bij Muziekwerf. En dan ineens staat toch, als Lotte begint te zingen, zo dik kippenvel op mijn handen. En ik stond met Mats.
2: Mats,
3: ja. Die had hetzelfde volgens mij, Mats, toch? Ja. Jij stond echt helemaal zo van, wauw, op de laatste dag staat het kippenvel echt zo dik op mijn armen. Dus dat overkomt je dan toch zo out of the blue, zeg maar. Dus dat zijn mooie momenten. En ik had dat gisteren eigenlijk ook, zo'n moment, bij het La Geste Koor in de Hunter Douglas. Ik had daar volgens mij nog 2 uur zomaar kunnen zitten kijken naar al die mensen en al die verhalen die erachter zitten. Dus soms verwacht je het en soms is het totaal onverwacht. Word je overvallen door iets prachtigs. Ja.
2: We hebben niet afgesproken, maar we zijn eigenlijk zo op elkaar ingespeeld dat ik net over Lagist iets wou vertellen, want dat is mijn 3e moment.
3: Oh, oké. Okay. En je had er 2, zei je?
2: Ja, nee, okay. Maar 2 van professionals, maar okay, okay. De 3e was gisteren. En misschien zijn jullie hier, kwam er een van de koorleden, naar 2 mensen van de vrijwilligers. Ik dacht dat ze een klacht had, maar het was in tegendeel. Het was een van de koorleden. Zij... Jullie weten niet wat jullie ons hebben aangedaan in vriendelijkheid. Jullie hadden koekjes voor ons voorzien. Maar ook in de evaluatie is, en dat is dan natuurlijk dankzij jullie allemaal, is van elke performer die hier optreedt, de gastvrijheid, de vriendelijkheid, maar ook van ons publiek. En dat heeft met onze eigen staf, maar alle medewerkers, maar vrijwilligers. Ik heb vorig jaar al eens gezegd dat we dat label krijgen van het vriendelijkste festival. En nu herhaalt iedereen, en dat is echt dankzij jullie. En ik vind dat we elkaar daar eigenlijk eens een applaus voor mogen geven.
3: Ja, dat vind ik ook. Dit is wel echt een heel hard applaus waard. Ja, het is ook echt waar, hè? Want het, vanmiddag hadden we dan een talent scout borrel met makers die de Olaps hadden gedaan vanmiddag bij Walhalla. En dan zie je publiek, donateurs, met makers praten, maar ook crew van ons. Die zaten allemaal buiten, allemaal aan het praten met elkaar. Dus dat, zo, ja, dat familiegevoel herken je dan ook wel weer. Dat is mooi.
2: Ja. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is, omdat we nemen veel risico's. Veel makers stellen zich heel erg bloot door zo eerst hun eerste werk te tonen. En dan, dat ze zich dan goed voelen en goed omringd voelen, dat is heel belangrijk. En ons publiek is ook wel een fantastisch publiek, moet ik zelf zeggen. Mensen die heel direct zijn in wat ze vinden, maar heel constructief in de mening. Onmiddellijk aan de artiesten ook meedelen. Aha. Soms is dat wel pittig. Maar dat is ook wel waarom de performers hier graag zijn. Omdat ze er iets mee kunnen. Het is nooit, of zelden, negatief. Wat de mensen zeggen. Als ze iets zeggen, is het wel heel oprecht en wat ze vinden.
3: Het lijkt wel een soort ode nu, hè, aan het festival, anders festival ja. te worden. Ja, mooi.
2: Okay, nou ja, mag hè. Ja. En aan de medewerkers, omdat we het gewoon samen doen. En ik denk dat er zoiets gecreëerd is. En natuurlijk, ik blijf het zeggen dat Rotterdam daar voor mij de beste plek voor is. Ik zie in de rest van Europa eigenlijk geen andere plek waar dit zou kunnen. Dus we moeten dat gewoon blijven houden, die sfeer en die creatieve levenslust.
3: Zullen we toch een paar mensen even noemen en bedanken? Dat is wel goed,
2: zeker,
3: toch?
2: Zeker, zeker.
3: Nou, jij zei het al, ja, jullie maken het festival. En wat ik heel leuk vond dit jaar, we hebben mensen die al lang bij ons werken en die we goed kennen. Maar we hebben ook heel veel jonge mensen dit jaar erbij gehad. En dat moet ik echt zeggen, ik vind echt, die hebben het zo goed gedaan. Laat ik die als eerste bedanken gewoon. We hebben een Young Talent Club, dat is een deel ervan. Maar laat ik beginnen met iemand als Tycho bijvoorbeeld. Die was hier locatiemanager. Hij heeft voor het eerst dat gedaan bij ons. Die moest echt in grote schoenen treden. En die heeft het fantastisch gedaan. Dus Tycho, voor jou. Groot applaus. Woe! Nog iemand die een nieuwe positie kreeg, die we wel langer kenden. Die jarenlang de Olaps heeft gerund in Worm. En nu in de eentje heel het festival hart op Zuid. Rondom Walhalla en Phoenix. En het depot van Belvedere heeft gerund, Lina. Te gek gedaan. Super. Het is eigenlijk Team Leak, hè, wat ik nou opnoem. Dan zullen we gelijk maar... Jij noemde haar al even... Hoofdproductie, wat ben je niet eigenlijk? In ieder geval de grote vraagbaar coach, mentor van al die jonge mensen en deze twee mensen die ik net noemde ook. Dankjewel, Liek, super gedaan.
4: Ja. Wow.
3: Young Talent, binnengekomen in december. Beetje zoekend, waar is mijn plek? Maar ik geloof dat hij bijna alles heeft geproduceerd nu. Mats, daar zit hij. Ja. Super. Ja, er zijn ook een heleboel productiemensen hier nu niet. Jij kan ze beter opnoemen dan ik, denk ik. In ieder geval Elise en Borre, dat zijn twee grote. Laten we die ook een applaus. Ze zijn er niet, ze zijn nog aan het opruimen. Maar die hebben alle moeilijke projecten gedaan. Kralingse Bos, maar natuurlijk het moeilijkste project Metropolis. Dat was een groot project, het eerste weekend. Super goed gedaan. Misschien kan jij nog een paar noemen. Thea, heb ik net nog gedacht gezegd. Thea, die heeft de container gedaan bij Phoenix.
5: Ja, en het technische team, bouwteam, runnerteam,
3: ik heb ze vandaag nog een paar gezien. Dus geef ze een applaus. Oh, wow. Ze zijn er niet bij, maar ik denk dat ze het wel horen. Supergoed. Ja, en dan zijn er nog een andere... zijn er nog meer Young Talents. Die zal ik... Jullie hebben Jannes al ontmoet, die zit daar. Die was deel van het marketingteam en heeft ook zijn decorbouwskills laten zien bij de booth en ondersteund. En Lotte, ja. Lotte heeft bij allerlei dingen geholpen. En twee dagen geleden stonden we een musical symposium te draaien. En het ging ook super goed. Dus heel trots op jullie allemaal. Super.
5: En Eva, hallo.
3: Ja, hallo. Ik ben nog niet klaar. Hallo. Ja, ik ben nog... Nou, oké, ik ga naar jou toe. Oké, jouw team is goed. We hebben dit jaar hospitality en crew samengevoegd. En daar hebben we Daphne voor gevraagd. Daphne, applaus voor Daphne. Als er iets is, bel me, zegt ze dan. Bel me, mail me, bel me. Zeg het. Dat was het, zeg het. Ja, precies. Maar ik denk dat ik voor jou spreek, Daphne, dat het niet had gekund zonder de hulp van iemand die... En dat is Eva, zij stage bij ons. Zij heeft echt geweldig gedaan. Ja, het is allemaal nieuw, hè, bij O. En echt, nou, alsof jullie er al jaren werken. Echt fantastisch. Dank jullie wel. Dan ga ik even... Sira, waar is Sira? Dat is marketing. Ja, dus marketing, maar ook van alles eigenlijk. Laten we Sira doen. Ja. Jij hebt van alles gedaan. Je bent ook performer geweest op de eerste dag.
6: Bij de opening in de Paradijskerk. Fantastisch.
3: Ja, precies. Ja. Ik heb je bij de booth zien staan. Gezongen. Ik heb je niet horen zingen op dat moment, maar dat heb je ook gedaan, denk ik. Ja, precies. Om de boel aan te krijgen. Zojuist heb ik je nog horen zingen. Je hebt hier achter de bar gestaan. Nee, je hebt ook van alles gedaan.
6: Zo is dat een giantess, een giantess.
3: Ik weet het, ja.
6: Ja, ja, maar het is een giantess.
3: Het is een giantess. Ja. En jij was de wijze reus, toch? Van het verhaal, ja, precies. Ja. De wijsheid zit daar, mooi. Ja, maar jij was eigenlijk deel van het marketingteam. Toch? Heel goed. Net als Jannes. Die hebben echt een geweldige prestatie geleverd, het marketingteam. We hebben dit jaar voor het eerst een krant gemaakt... En ik vond dat een groot succes. Ik weet niet. Ik vond het echt tof. Ja. Nou, het worden dus geen collectors items. Dat is een beetje jammer wel. Maar ja, onder leiding van Merit. Samen met Lisa en Roos zit daar. Big up! Keihard gewerkt. Dank jullie wel. Jullie hebben echt een super job. Het was zichtbaar. Ja, we hebben te gekke content gemaakt. Ik werd echt gebombardeerd de hele tijd met content. En ik hoor altijd van iedereen echt, hè, van jullie zijn zo zichtbaar. En zeg mijn vrouw altijd, ja, je ziet altijd wat je wil zien in het straatbeeld. Maar dat is dan ook zo natuurlijk. Ja, ik weet niet, dat is absoluut zo, denk ik. Maar ja, ik vond ook die grote O te gek op site. Dus tof. Ja, wijs naar iemand. Ja, precies. Ik wou zeggen team Biro, hè, eigenlijk. Want we hebben beloofd volgend jaar, moeten ze over naartoe scheuren. Het is een soort team, eigenlijk. Dus jullie gaan volgend jaar in een Biro, toch? Of niet?
7: Ja, leuk.
3: Nee. Laat...
7: Super fun.
3: Nee, precies. Mijn telefoon heb ik niet. Shit. Wow, te gek. Ja. Jammer dat we hem niet kunnen projecteren. Geef ze een grote applaus. Super. Fly on the wall. Rosa en Björn. Ja, gelukkig hebben we ook heel veel tickets verkocht.
7: Ja.
3: En dat gaat ook niet van een leien dakje.
7: Nee.
3: En daar, we hebben jarenlang met Brie gewerkt. En we hebben daar nu hebben een wisseling in gehad. Technisch was dat nog wel weer een uitdaging, weet ik, met de nieuwe website en alles. Maar ja, ik denk dat jij met je team het heel goed hebt gedaan, Rebecca. Rebecca en Jepke. Fantastische job, echt te gek. Ik weet niet of je nog meer hulp had. Ik weet dat jullie twee heb ik heel vaak gezien, maar ja, misschien vergeet ik iemand, ik weet het niet. Lara, die heb ik niet heel veel gezien zelf, denk ik, maar... Okay. Maar super goed gedaan ook.
6: Ik heb nog eigenlijk al die jaren nog nooit iemand zoveel zien lachen. Ja. Als ik een probleem had. Dus dat is altijd heel
3: vrolijk.
6: Deze positieve instelling bij een probleem. Dat was heel dankbaar voor.
3: En je was gisteren op de dansvloer niet weg te slaan, heb ik gezien. Dus dat was ook heel goed om te zien. Ja, precies. Ja, iemand anders die in dit vaste team een plek heeft. En ja, dat is dat is 10 afdelingen op zichzelf, denk ik. Behalve dat ze bureaumanager is, eigenlijk maar, ja, wat is ze niet? Zeg maar. Ze heeft in ieder geval de context ook gedaan. En dit café inderdaad. Bij de karaoke ook. Nou goed, ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan. Maar Lian, je hebt weer een geweldige job gedaan. En ik denk dat ik namens iedereen spreek dat ja, zonder jou dit geen O is. Dus Lian, dank je wel. Ja, ja.
5: De O van de oermoeder.
3: Oermoeder, ja, sorry. Oké. Okay. Jeetje. Oh, dat is ook leuk om te vertellen. Daar okay. Zie ik ook 2 mensen van zitten. Ja, we zijn natuurlijk het hele jaar bezig en we moeten allemaal risico's nemen. En dat heeft financiële implicaties en strategische implicaties. En dat zijn soms moeilijke beslissingen die moeten worden genomen. Hoewel dat eigenlijk hartstikke makkelijk gaat. Maar toch is het belangrijk om te noemen. Het zijn ook hele grote fans van ons en dat is onze Raad van Toezicht. En 2 zijn er, René is daar en Jorin. En ik heb ze zo vaak gezien, maar niet alleen jullie, maar ook Nathalie. En, dus het is ik vind het zo fijn dat jullie niet alleen ons ondersteunen in de functie als Raad van Toezicht, maar dat jullie ook gewoon stiekem gewoon de grootste fans zijn van ons. Dus geef ze een applaus. Super, dankjewel. Ja?
6: Zijn we nog iemand vergeten?
3: Ja, een hele grote groep, maar daar gaan we mee eindigen natuurlijk. Maar, want dat is te veel om op te noemen, maar jij had al een bruggetje gemaakt eigenlijk. Hè? Ik bedoel, als het gaat om verbinding, wat ik wel een soort woord vind, die ik ook veel heb gehoord bij het publiek. Tussen makers, tussen het team, tussen publiek. Dan zijn jullie, deze hele grote groep, crew noem ik het maar eventjes, die hier zit, in allerlei functies, in allerlei plekken heel belangrijk geweest. Ik weet dat er best uitdagingen waren in het rooster van Daphne. Maar ja, als ik jullie zo zie, ik ben jullie echt veel tegengekomen. Altijd ja, een echt waardige, meer dan waardige ambassadeur voor O. En altijd vriendelijk, vrolijk. Ik vond dat een feestje om jullie weer tegen te komen. Ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor jullie inzet. Ik hoop nog dat jullie nog jaren bij ons blijven. En ik vind wel dat jullie het allerhardste applaus van iedereen verdienen. Dank jullie wel. De crew van O. Harder. Dat kan harder. Dank jullie wel. Volgens mij, als het over bedankjes gaat, zijn we er. We hebben onze emotie bij het festival gedeeld. Dan mist er nog 1 ding en dat is frietjes.
8: Ja.
3: Toch?
8: Ja, oké. Okay. Onze voorzitter.
9: Toch nog iets onverwachts.
3: Altijd.
9: We hebben de bedankjes gehad, maar we missen er 2. Dat zijn weliswaar geen vrijwilligers. Maar wel 2 mannen die jaar in jaar uit vol gaan voor het festival. Het festival lijkt elk jaar beter te worden. Ik ben er inmiddels zelf 8 jaar bij betrokken. En het is met steeds meer plezier dat ik er naartoe ga en dat ik elke keer verbaasd ben over die diversiteit van de voorstellingen, de bijzonderheid van wat we zien, wat we horen. En dat is dankzij jullie die het in ieder geval in gang zetten, een schop tegen het orgel geven en jullie allemaal enthousiast weten te krijgen om zoiets moois neer te zetten. Dus ook graag nog een applausje voor hun 2'tjes.
3: Als allerlaatste wil ik toch nog Vianna bedanken om als mascotte en als radiohost vandaag te zijn. Dankjewel, Vianna.
8: Ja, dankjewel.
3: En ik zou zeggen, op naar de frietjes, toch? Of niet?
8: Ja, nog dus.
3: Oh.
8: Nee.

0: Hey, hey. Nee, alleen ik heb het echt geen. Ik kan bij jou geen delay zetten. Ik hoor Erik Ward niet. We gaan. Daar ben je. Ah, oké, okay. Nou, we gaan even onszelf voorstellen. Wacht, ik ga even wat vervelend geluid maken. Ja. Dat was Satan. Het is een project tussen Babel en dat is een theater wat ongeveer 231 meter hier vandaan is, toch?
1: Ja.
0: Ja. En Worm, de Worm Studio zou je kunnen zeggen, of de Worm Radio. En dit is Erik Ward.
1: Ja,
0: jij bent de baas daar. En hoe kwamen we op dit idee, Erik Ward?
1: Omdat we elkaar kennen, maar en ook...
0: Ja, long way back, hè?
1: Zeker,
0: long way back.
1: Dat en ook. En omdat er heel bijzondere muzikale talenten zijn in het gezelschap wat we daar hebben.
0: Ja.
1: Waar we theater doen, maar ook andere, alle disciplines eigenlijk.
0: Dus eigenlijk, hopelijk is dit de voorbode van een groter project. En dan gaan jullie een residency bij ons doen.
1: Ja.
0: Nou ga ik even de mensen aan de geachte luisteraar voorstellen.

0: Ik geloof het wel, hè? Je bent in Mattel. We hebben Johan op de AK. Johan, kan je een stukje spelen?
1: Wacht even hoor.
0: Het geluid komt langzaam.
1: Ja. Speel maar, dan komt het vanzelf.

0: En Jasper, ik geef weer een beetje echo.
1: Jasper, op de termin.
0: Begin, dan zet ik je erin.

0: think.
1: Yes, now we have sound.
0: Now you should hear something, no?
1: Yep.
0: Okay, hi. Hi, I'm Susan Goldman. Oh, ik ga het gewoon in Nederlands doen, by the way. En ik ben hier voor Resistor Radio. En zoals altijd draait het hier om muziek van vrouwelijke en non-binaire of queer artiesten. En ik heb ook deze keer weer iets heel moois meegenomen. Mooie muziek, althans dat vind ik zelf. We gaan een beetje een soort van de folky, dark wave-achtige kant op. Dark wave. En een beetje mystiek. En dat komt eigenlijk vooral omdat... Ik zit nu heel erg diep in AI. met mijn studie en daarbuiten. En ja, ik ben eigenlijk een beetje... Wat ik er zo jammer soms aan vind is dat het hele... Ja, dat alles zo gemaakt kan worden. Of nagemaakt. En ja, en daardoor verliest het eigenlijk ook een beetje datgene wat... Ik weet niet, mensen ook heel erg mens maakt. Dat sommige dingen gewoon niet helemaal te duiden zijn. Dat sommige dingen ook mystiek mogen blijven. En dat past heel erg, vind ik, bij deze radioshow. Voor nu. Dus we gaan nu spelen een song van Dead Can Dance. Dat is een band uit Australië. Met een song Orbis de Ignis. Ik ga het gewoon spelen.

canción van het album Un Pensiero Intrusivo. En Natura Morta is een solo project van een Colombiaanse songwriter. Ze heet Maria Malol Moya. En ze gebruikt heel veel field recordings uit die ze opgenomen heeft in de Amazone. En ik weet niet, het maakt gewoon een supermooi landscape eigenlijk. En ook iets heel mysterieus. I like it. En nu gaan we naar iemand anders heel cool luisteren. Of ja, ik vind haar echt geweldig. En ik weet niet zo heel goed hoe je haar naam uitspreekt. En zij heet Saiko Namchilak. En ze is een zangeres uit Tuva, de regio, een soort van autonome regio ten noordoosten van Mongolië. Dus eigenlijk in de buurt van Siberië. En zij staat eigenlijk bekend om haar Tuvian throat singing. Dus dat is eigenlijk een soort van, ja, een zang, een stijl waarbij ze heel veel gebruik maken van overtoon zingen. Dus dan zingt een vocalist eigenlijk twee pitches, twee tonen tegelijkertijd, wat echt heel moeilijk is. Maar ja, dat kan zij eigenlijk als geen ander. Dus daar gaan we even naar luisteren. Nummer heet From Me to You van Naked Spirit album.

Ja, een Amerikaanse die met een volkproject eigenlijk, als ik het goed begrijp. En ze zit een beetje in het hoekje van die psychedelische volk. En ze heet Tara Burke. En ze komt uit Pennsylvania. En eigenlijk, ze doet heel veel van die home recordings. Volgens mij is dit album ook helemaal home recorded. En ja, ze zingt eigenlijk heel veel van die soort van medieval chants die eigenlijk helemaal niks betekenen. Als in, ze hebben geen echte betekenis, maar ik weet niet, ik vind het toch wel cool dat je niet per se woorden hoeft te zingen om daadwerkelijk eigenlijk iets over te brengen. En woorden ook eerder een track van haar, helemaal in het begin. Maar het album heet Alone in the Dark Wood en komt uit 2007. Echt leuk om even te luisteren. En nu gaan we door met een andere track. En die heet Damp. Ik weet even niet hoe de maker heet, maar dat ga ik zo opzoeken.

0: us is not grace.
1: Ja, fucking vet. dat was, de laatste was weer Natura Morta met Roses on Your Graves. Heel mooie titel ook. Daarvoor was weer Sanko Nam Chilak, Mogolse keelzangeres. Met, even kijken, hoe heet het nummer ook weer? Dat weet ik even niet meer. Even kijken. Nummer, oh ja, Ritual Virtuality van het album. Ritual Virtuality, als het goed is. Anyways, en daarvoor was Lucy Kruger and The Lost Boy met Damp. Waarvan ik het vergeten was. Ook een heel vet album. Oké, dan gaan we door. Met Exodus van Scorn.

ik ga de volgende nummer wat ik nu ga spelen. Dat is eigenlijk niet van een vrouwelijke artiest. Maar het is gewoon zo cool. En het komt uit Indonesië, Jakarta. En het is van Gumatat Gumitit Gospel. En dat is eigenlijk een eenmansproject. En hij blendt eigenlijk een soort van Indonesische spirituele geluiden, verhalen, spookverhalen. Die mix die eigenlijk met elektronische muziek. En het eigenlijk de vertaling. Ik had iets heel leuks gezien. Dat de vertaling Gumatat Gumitit refers to buzzing insects, while in the unseen they become spirits, messengers, warnings or lingering disturbances. Ja, dat klinkt gewoon, ik weet niet precies wat het betekent, maar het klinkt gewoon heel cool. En zo klinkt de muziek ook eigenlijk wel een beetje iets verlorens, iets, ik weet niet, heel veel, hoe noem je dat, met textuur. Ook wel iets spookachtigs of iets mythisch. Dus dat vind ik eigenlijk wel, bij deze radioshow van nu passen. So here you go.

Het nummer heet Kepada Kunang Kunang, wat een soort van grofweg vertaald kan worden naar wat eigenlijk een beetje een vertigo omschrijft. Dus dat je duizelig voelt of niet meer goed kan zien. Ik weet niet of je dat hebt kunnen horen in de muziek. Ik kon er wel iets in horen. Oké, ik heb nog 2 minuten. Als het kan, wil ik graag nog 1 laatste track spelen. En nou, misschien word ik afgekapt. Maar het heet Death is a Woman in White van Bison Rouge. En dat was het weer voor deze keer van Resistor Radio. En tot volgende.